zin. Ga maar niet zo niet heen. Ging op pillen aan. Lang. Het wel voor. Lang. Het kreeg niet lang.